en een bijzondere weg, zoals de meeste profeten deden. Ik weet even van niets dat krijgt zo is als wat dit Joel hier schrift. Hij jeet van dat wat daar krijgt en die am jegen passiert, nur dat eng van tijd en nu wat? Nou, hij zegt nu in den 15e vers, wij voor den dag, dan dem Herr Gott zijn dag is gekomen, en dat wordt zo komen als een vernichting van dem Allmeister. Wij den dag. Aber Joel, van wat redst du hier? Wat is dat, dat zo komen zal als een vernichting van dem Allmeister? Zo als een kleinend master van dat wat in de toekomst komen zal, deze heersrijke plooi wie een warning, een beeld van dem Herr zijn dag, die nog in de toekomst is, dat had dat volk abwijken zult. Joel wordt aan nu wat zeggen, van wat dat nog in de toekomst is, dat wat te doofd versproken weer, en dat weer dat doofd wordt teruggebracht worden, en wordt eindelijk even dat kenig rekharschen, dat heet dat nog in de toekomst weer. Daar wordt dan vrede zijn in de wereld, daar wordt niet meer terug zijn, en wat interessant is, is dat al die profeten daar wat van te zeggen hebben. Over die reden dan ook van dat van wat Joel hier redt, en dat is dat de Heer zijn dag komt. En Joel wordt provedietlich te maken wat de Heer zijn dag is. De Heer zijn dag moet verstaan worden en vergelijk met andere dagen die in de schrift erwähnt worden. Du en ik leven nu en wat de schrift den Menschendag nane deed. Dat funk aan met dem Nebukadnezar, en de Heer Jezus nan dat de tijd van de Heide. Hij zei in Lukas 21, 24 beschreven, en de Heide worden Jeruzalem ongeklonje, wat de Heide ere tijd wordt erveld zijn. Dat is de Menschendag. We leven nu in den Menschen zijn dag, zijn tijd, Menschen maken ere ene entschlussen, Mensen doen niet echt waar ik God aanroepen en schlussen te maken voor wat ze doen zullen. Daar zijn je recht hiezen, waar mensen voor kunnen handdoen om er zaken te bevorderen, maar niet nu God. Daar zien ze dat de meeste nationen haar gans van God vergeten, die laten hem uit. Veel denken zo dat God zijn nomen bloos wordt als om vliegen, om lasteren. Als er wat is mens zijn dag? Nou, dat is maar eenmaal in de schrift erwähnt, en dat is in 1 Korinthe, het 4e kapitel, 3e vers, waar Paulus zegt, aber bij mij is het een zeer kleine ding, dat ik zal van jund gerecht worden, oder van een menschliche gerechtsdag. Ik recht mij niet mal zelfs. Dat is een aandiede to menschliche ideeën, wanneer hij redt van menschliche gerechtsdag. Dat is menschliche denken ohne God in betracht te nemen. We leven nu en krijgen zo'n tijd. Mensen denken ze kunnen er hun problemen zelfs lezen. Maar wat heeft hij eindelijk gedaan? Nou, hij heeft deze wereld in zo'n toestand gebracht dat het meest niet te leven is. Een dag, jeder politische leider die zich maalde deed, je leeft, hij kan de problemen lezen van de mensen aan bloos de gelegenheid geven worden dat te doen. Ober vriend, die hebben niet de antwoorden. Daar zijn nu in enige steden en regeringsbeamten die dat wensen beter zo in je heime toestonen, dat ze dat niet doen kunnen. Meer zo dat de wereld al meest riep is, voor de antichrist ver te komen. Jojo, we leven nu in de mensen tijd. De schrift redt ook van nog een andere dag. En dat is de dag, wanneer Jezus Christus terugkomen wordt, zijn gemeente uit deze wereld eruit te nemen, en dan alle Christen ver aanstonden worden. Dat is te vinden in 1 Korinthe, het 1 kapitel, 7e en 8e vers, waar hij zegt, zodat jund dort aan geen gove veelt, en jund wachten voor ons Herr Jezus Christus, zijn openbaring, de jund ook besteed je woord wat hem eng, zodat je ohne beschuldiging worden zinnen en Jezus Christus zien dag. En wat is die dag?
Na dort is die dag, wann hij tjem zijn een uit deze welt uit te nemen die entrekking, en zijn gemeent wordt verder met Jezus in rechterstoel stonen. Door is een vers, die mij zeer wichtig is met dit hem zijn, en dort is Filippe het eerste kapitel de zesde vers. Ik zie mij door hen zeggen, dat die een goede arbeid en je ongevangt heeft, wordt dat voor dich maken, bet on Jesus Christus, sin dag.

Nu Jezus Christus zijn dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons beworen wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, van wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. Tweede Thessalonica, de tweede kapitel, tweede vers zegt, dat je niet hostig en je zin geschadet worden, oder verstimmeld, nicht derchen jeest, oder derchen red, oder derchen brief, als wann die van ons chem, dat dem Herr zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is, dat die Christen nicht worden derch dem Herr zijn dag konen. De Schrift mag dat zeer klar, is mij zo, en Joel stemt door mij in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen, dat dem Herr zijn dag is diesternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer een zone, die zeiden dat dem Herr zijn dag wordt een schöne dag zijn. Zij worden voort zijn dat 1000 jaar zit rekken en gonen. Daar wordt geen probleem zijn. Ober hij zegt, dat dem Herr zijn dag fangt aan met diesternis. Wadda, dort stemt met de Hebräer ihre Rechnung, dort ein Dach fangt an mit den Ovent. In 1. Mose fangt Gott an mit Zaya, dort die Ovent in die Marie, wie den 1. Dach und so wieder. Der Herr fangt an in sein Handeln mit Menschheit mit den Ovent, oder Distanis. Und er wird dort klar machen, dass dem Herr sein Dach fangt an mit der großen Triebsal. Dort moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dort wordt zo zinnen als de heersrijke ploeg die aan Joel zijn tijdje komen weer. Als ze dat wordt aanvangen door met, en dan na dem, wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd en zijn rijk opstalen. En dort wordt zo zinnen als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met heilen en zijn vlichten, zoals de Bijbel zegt. Dort weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heersrijke ploeg weer een voorbeeld van de grote triebseltijd die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber wadda, we moeten behoudzaam zijn, dat we niet bloos één vers hier uitnemen en dat proeven met een andere vers toe te passen van 6 woord en proeven daarvan een leer te maken. Zo'n is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zout, dem Herr zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joelboek. En eenmaal is de zout den dag ook in Joel te vinden. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van dem Herr zijn dag, wil dat weer een zeer wichtig thema. Wil dat hat te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord, durch de ganse Bijbel, is nee. Ober de woorden durch een zeer schwierige tijd konen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje toepvoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens den mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk noemens, en zo heeft God die tijden
en de he met mensen arbeider dat ook nummers je geeft. Dat is je dan niet wat, dat wie mensen ans uitgedacht ha, woe gaat de aandiede dat, ob he haft den nummers je geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwähnen, zodat wie niet verbiesteren. En dat openbaringsboek is door een dag erwähnt, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie nicht een betere weich ha, dat to even zate. Door is de Gottesdag ongediet als de eerste dag in de week. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel wie, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist wie, dat wie dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hier nu wieder en zegt, zaast hij in de fars, is dat eten nicht van ver june uge aufgeschneden, vrijd en vergnier je van ver june God zijn huis? Joel redt nu wader van die heischrake ploog. Door wie tjene vrijd en vergnier je en de aandag steed. Ik had tot tijde door van je redt dat ik voor veel jaren eremol ramreisd en deed en verschillende tjorke en wekkingsverzamelingen houle. En ene lei dat ik en je worde zie, is dat en zeer veel tjorke in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Door er schijnt niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wens laat zo. Dat is ook een te worden en hoeveel verschillende conferenzen, door zijn waar mensen aanwanken, waar ze proeven, Christen en te leren, hoe ze met dem Heer wonen kennen, hoe ze vrouw kennen zijn en het christelijk het leven. En dat is in een zin te bewonderen. Wils wens hier in Amerika hebben we zo zeer veel, van eerdische zaken wens de meeste mensen. Is het om eng zo, dat wie ons toevertrouwen en eerdische zaken ha, en nicht en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie voorken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders die eerste oven, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit abheter wordt, en ze worden kennen vrede, ha, in het christelijke leven. Ik vertaal eremol van mijn predje, vrienden, dat als je dan predje McGee, wil dit zijn eindelijk zijn programma, die ik even zat ha, niet woord voor woord, wil dat woord niet schaffen, maar ik proef zoveel als mogelijk dat te geven, wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden, en veel verschillende tjoeken, als hij nog om leven wil. Dit is nu 2009, dat jaar 2009. En hij is al voor veel jaren bij de Heer in hemel. Maar hij zei dat zeer vaker wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een beetje humoristisch wil, zodat de mensen niet ganz zo treurig worden zijn. Maar dan werden er ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat er geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beetje humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, weer dat zo dat door ze mij een nust weer even wat ze zich vrijer kunnen. Dat weer alles toop, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onder de tlita, de spekers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat wie zo dreigt, dat dat zo niet eenmaal abtjeem, wanneer dat ook nog gezet wordt. En wanneer dat nog wordt abtjeem, dan gnoorde de heischrijker dat afgelijk met de eerd. Door wie nust om in de spikkers en brengen, die bleven ladig. Dat wie een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, hoe de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O Herr Gott, ik word die aanroepen, dan dat vier haft de weid en de wildnis verbrand, en de vlam haft al de beem en vlek verbrand. Dat wie zo wils de heischrijke al dat grens opgevreten houden, dat wie nog even gebleven. Dat leidt zo als van de werkelijk vier, dat dat ganse landje gone weer, en had alles verbrand. De ploeg, wie zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee, en schopen ook die wilde tieren en die vlekken land. Dat weer je dan een recht van God.
en dat neem alles in dat levend houd. En jo, dat is een beeld van de tijd die nog komen wordt, de triebseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, no dem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen no die, dan de riefers zijn ook opgedreigd, en dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zeg maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat willen, tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in de haaf, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer in je recht dat het ganse land aanvoerte deed. En waarder, dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, waar we in dat tweede Kapitel anfangen, en hij maakt dat nu duidelijk dat dit zo'n redmaker is voor de Heer zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij fangt dat nächste Kapitel aan met bloß de trompet. En in einem zin is dat wat we doen met ons ongerechte. En dat is zo als een trompetblozer. Mensheid te warnen en te onrechten. En ik bid dat mensen dat aannemen worden. God zegen, mijn vrienden.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

van Radio HCJB, hier is de Gouden Noordrecht. Vele mensen vragen zich, oder ook andere, loont zich dat überhaupt een Christ te worden? Wat heeft man dan daarvan? Dan zal man vermeerlijk dit opgeven, man darf jant niet meer doen, oder dat zal man doen, oder wo is dat dan met? Daarop antwoordt Predia Wilhelm Bosch zo.

Nu Jezus Christus zijn dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, van wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden bed van de Heer zijn dag. Tweede Thessalonica, de tweede kapitel, tweede vers zegt, dat je niet hastig en je zin geschadet worden, oder verstimmeld, nicht derchen jest, oder derchen red, oder derchen brief, als wann die van ons chem, dat dem Herr zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is, dat die Christen nicht worden derch dem Herr zijn dag konen. De Schrift maakt dat zeer klar, is mij zo, en Joel stemt daarmee in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen, dat dem Herr zijn dag is diesternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer een zonne, die zeiden dat dem Herr zijn dag wordt een schöne dag zijn. Zij worden voort zijn dat 1000 jaar zit rekken en gonen. Daar wordt geen probleem zijn. Ober hij zegt, dat dem Herr zijn dag fangt aan met diesternis. Wadda, dat stemt met de Hebreeën ere rekening, dat een dag fangt aan met een ovend. En eerste Mose fangt God aan met zeien dat de ovend en de marie weer den eerste dag en zo wieder. De Heer fangt aan en zijn handelen met mensheid met den ovend, oder diesternis. En hij wordt dat klaarmaken dat de Heer zijn dag fangt aan met de grote triebsel. Dat moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dat wordt zo zinnen als de heersrijke plog die aan Joel zijn tijdje komen weer. Also dat wordt aanvangen door met, en dan na dem, wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd en zijn rijk opstalen. En dat wordt zo zinnen als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met heilen en zijn vlechten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heersrijke plog weer een verbeeld van de grote triebseltijd die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber wadda, we moeten behutsam zijn, dat we niet bloos één vers hier uitnemen en dat proeven met een andere vers toe te passen van 6 woord en proeven daarvan een leer te maken. Zo'n is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zout, dem Heer zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joelboek. En eenmaal is de zout den dag ook in Joel te vinden. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van dem Heer zijn dag, wil dat weer een zeer wichtig thema. Wil dat hat te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord, durch de ganse Bijbel, is nee. Ober de woorden durch een zeer schwierige tijd konen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje topfoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens den mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente, die en mij, uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk, nomens, en zo heeft God die tijden,
en de he met mensen arbeider dat ook nummers je geeft. Dat is je dan niet wat, dat wie mensen ans uitgedacht ha, woe gaat de aandieden dat, ob he haft den nummers je geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwähnen, zodat wie niet verbiesteren. En dat openbaringsboek is door een dag erwähnt, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie nicht een betere weich ha, dat to even zate. Door is de Gottesdag ongediet als de eerste dag in de week. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel wie, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist wie. Dat wie dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hier nu wieder en zegt, zaast hier in de fars, is dat eten nicht van ver june uge aufgeschneden, vreid en vergnieje van ver june God zijn huis? Joel redt nu wat van die heischrake ploog. Daar wie tjene vreid en vergnieje en de aandacht steed. Ik had er tijde door van je redt dat ik voor veel jaren eremol ram reisde en deed aan verschillende tjoeken en wekkingsverzamelingen houden. En ene lei dat ik en je worden zie, is dat een zeer veel tjoeken in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Daar er schijnt niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook een te worden en hoeveel verschillende conferenzen, daar zijn waar mensen aanwanken, waar ze proeven, Christen en te leren, hoe ze met dem Heer wonen kennen, hoe ze vrouw kennen zijn en het christelijk het leven. En dat is in eenem zin te bewonderen. Wils wenst hier in Amerika, heb ik zo zeer veel, van eerdische zaken wens de meeste mensen. Is het om eng zo, dat wie ons toevertrouwen en eerdische zaken ha, en niet en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie voorken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders die eerste oven, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit abheter wordt, en ze worden kennen vrede, ha, in het christelijke leven. Ik vertaal eremol van mijn predje, vrienden, dat als je dan predje McGee, wil dit zijn eindelijk zijn programma, die ik even zat ha, niet woord voor woord, wil dat woord niet schaffen, maar ik proef zoveel als mogelijk dat te geven, wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden, en veel verschillende tjoeken, als hij nog om leven weer. Dit is nu 2009, dat jaar 2009. En hij is al voor veel jaren bij de Heer in hemel. Maar hij zei dat zeer volken wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een beetje humoristisch weer, zodat de mensen niet ganz zo treurig worden zijn. Maar dan werden door ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat door geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beet humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, weer dat zo dat door ze mij een nust weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat weer alles toop, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onder de tlita, de spekkers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat wie zo dreigt, dat dat zo niet eenmaal opgeheemt, wanneer dat ook nog gezet wordt. En wanneer dat nog wordt opgeheemt, dan gnoorde de heisrijke dat afgelegd met de eerd. Door wie nust om in de spikkers in brengen, die bleven ladig. Dat wie een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, hoe de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O Herr Gott, ik word die aanroepen, dan dat vier haft de weid en de wildnis verbrand, en de vlam haft al de beem en vlek verbrand. Dat wie zo wils de heischrijke al dat grens opgevreten houden, dat wie nog even gebleven. Dat leidt zo als van de werkelijk vier, dat dat ganse landje gone weer, en had alles verbrand. De ploeg, wie zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee, en schopen ook die wilde tieren en die vlekken land. Dat weer je dan in je recht van God.
en dat neem alles in dat levend houd. En jo, dat is een beeld van de tijd die nog komen wordt, de triebseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, no dem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen no die, dan de riefers zijn ook opgedreigd, en dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zeg maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat willen, tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in de haaf, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer en je recht dat het ganse land aanvoerte deed. En waarde, dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, wo wir in dat tweede Kapitel anfangen, en hij maakt dat nu duidelijk dat dit zo'n redmaker is voor dem Herr zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij fangt dat nächste Kapitel an met bloß de trompet. En in einem zin is dat wat we doen met ons ongerechte. En dat is zo als een trompetblozer. Menschheit te warnen en te onrechten. En ik bid dat mensen dat aannemen worden. God zegen, mijn vrienden.

0: The clock is drei.
1: Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo is Obron Potash.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hebben we ondacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is twee.
1: Nu hier weer een gesicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat vermiste boot, am oosten van Canada, on de Atlantic Meer, om eiwaden en vele daarbekjes, die liederbanden en fascher, die merken er leven van fascher.